0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: uit de regio.
1: De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: 9.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
7: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
6: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
8: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
6: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: The Summer. The Summer of 69. Bryan Adams was toen zelf 9 jaar oud, dus het kan nooit autobiografisch zijn geweest. En we begonnen met The Cure.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En dat was Lullaby. Nou, heb je misschien niet helemaal nodig aan het begin van een nieuwe dag. Het is donderdag 20 augustus, 7 uur geweest. Heb je nog vakantie? Lucky you. Ben je alweer aan het werk? Hopelijk valt het mee. En kun je nog teren op de herinneringen van de vakantie? Want dat gun ik je van harte. Wat gaan we doen tussen nu en 9 uur? Nou, je meenemen je werkdag in. Want ook voor de scholieren begint langzaam de vakantie tot een eind te lopen. Want aanstaande maandag, dan gaan ze gewoon weer beginnen. Ja, misschien dat het HBO of het MBO nog een weekje later begint. Of daar is een introductieweek komt. Maar de basisscholen en het voortgezet onderwijs, die gaan gewoon allemaal beginnen maandag. En het is maar goed ook. Iedereen gewoon weer terug in het gareel. Dat hangen en liggen in bed en je steen dood vervelen omdat zo'n vakantie van 6 of 7 weken veel te veel is voor de kinderen. Dus ik hoop dat de onderwijzers allemaal uitgerust zijn en zeer gemotiveerd om het nieuwe schooljaar te beginnen. Dus ook succes daarmee. Maar wat gaan wij dus doen? De Simpel Shazam neemt ons mee naar het einde van het programma. En ja, dat is deze hele week gewoon een fantastisch mooi liedje. Ik kan niet anders zeggen. Het is van Tangerine. Dat zijn de tweeling Brinks. Samen met de mensen van Venice. Je weet wel, de familie Lennon. En dat is ja, Close Harmony in optima forma. De open deurplaat is er natuurlijk ook. Dat doen we in de muzikale schatkamers van Horizon. Hans van Groessen komt voorbij met de Horizon Agenda. Dat zal zijn zo rond 9:50. En dit uur hebben we natuurlijk het weer. Dat hebben we waarschijnlijk rond 7:45 als alles mee zit. We kijken ook even bij de ANWB hoe druk het is op deze donderdag. Want normaal, zonder vakanties, is een donderdag altijd een drukke dag op de weg. Dus we kijken of dat misschien langzaam al zo is. Want ja, steeds meer mensen gaan aan het werk. En we hebben natuurlijk ook het nieuws van bij ons, wat je ook kunt teruglezen op rtvhorizon.nl of op onze streekomroepwebsite 1 Kempen. En dat allemaal om 7:55 en om 8:55. En er zijn nogal wat grootheden jarig vandaag. Wat dacht je van Led Zeppelin-zanger Robert Plant? Eric Chacot van The New Timeless-zanger. Volgens mij is het familie van, inderdaad. Fred Durst van Limp Bizkit. Jamie Cullum, de zanger en pianist uit Engeland. En ook Demi Lovato is jarig vandaag. Ja. En John Hyatt. Nou ja, probeer maar eens iets te kiezen uit zijn oeuvre. Hier is Bring It Back Home. Nee, Bring Back Your Love To Me, zo moet ik het zeggen. Een mooi liedje uit 1990, luister maar eens.

Ultima Forma bezongen door John Hyatt in Bring Back Your Love To Me. Dat deed hij trouwens ook in Have A Little Faith In Me. Dit kwam uit 1990 en hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag. 7:15 geweest op deze donderdag 20 augustus in de ochtend van Horizon. Nu met Nielsen en Miss Montreal en Hoe.

0: Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine uit 1976. En dat was ook al zo'n warme zomer en vooral ook een droge zomer. En zometeen het nieuws van Beyoncé, ook Ilse de Lange komt eraan. En nu de nieuwe Gracie Abrams.
1: Radio. Horizon.

0: je enig idee hoe oud dit liedje is van Ilse de Lange? 20 jaar, echt waar. The Great Escape, je hoort het hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van Beyoncé, ook de Cutting Crew komt eraan. Maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon, verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Verdiep je maar eens in de boodschap van dit liedje, want ik kan het echt niet uitleggen op dit tijdstip. I just died in your arms tonight. Je hoorde de Cutting Crew hier bij Radio Horizon. Het is 7:55 geweest.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Tijd voor het nieuws van bij ons. En we beginnen in Valkenswaard met een vervolg op het nieuws over de mogelijke opvanglocatie aan de Leenderweg. Want wethouder Jordi Drieman benadrukte gisteren dat er nog helemaal geen definitief besluit ligt. Het nieuws dat het COA de locatie positief heeft beoordeeld leverde veel reacties op, wat de wethouder niet verbaast. Hij zegt vooral het gesprek met omwonenden te willen voeren. Deze week zijn persoonlijke brieven verstuurd naar direct omwonenden en een aantal mensen heeft al aangegeven daarover in gesprek te willen. Volgens Drieman moeten eerst alle vergunningen rond zijn voordat verdere invulling wordt gegeven aan de mogelijke opvang van 40 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook als de locatie doorgaat, voldoet Valkenswaard daarmee nog niet volledig aan de opgave van 103 opvangplekken uit de spreidingswet. Andere politieke partijen in Valkenswaard hebben zich tot nu toe nog niet publiekelijk uitgesproken. Dan een bericht voor wielerliefhebbers, want de toertocht Diekierig Valkenswaard gaat dit jaar niet door. Het bestuur besloot dinsdagavond tijdens een spoedoverleg unaniem om de lange route af te lasten vanwege de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. De route van de tocht loopt dwars door het getroffen gebied. Volgens de organisatie gaven de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers de doorslag. Belgische autoriteiten roepen bewoners op in de omgeving om hun ramen en deuren gesloten te houden door de roetdeeltjes in de lucht. En delen van het gebied zijn zelfs geëvacueerd. De korte route gaat wel gewoon door. Ook de traditionele ontvangst van de deelnemers op de markt in Valkenswaard blijft zoals gepland. En we sluiten af met een vrolijk bericht uit Budel, want van zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 september staat het centrum weer helemaal in het teken van de jaarlijkse kermis. Zo'n 30 attracties komen naar het dorpshart, waaronder de botsauto's, de rups, de draaimolen, de booster en het Lunapark. Wethouder Geert Rijkers opent de kermis op de openingsdag om 2:00 middags bij het muziekpodium op het Kapucijnenplein. Op de laatste avond wordt de kermis afgesloten met een vuurwerkshow. En vanaf woensdag 26 augustus zijn de wegen in het centrum al afgesloten voor de opbouw. En de weekmarkt gaat die maandag niet door. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

van. Hoogel, Amigel, Angel and Ultronate en Moving to the Sun. Bah. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is, want de zon is echt de meest hete planeet. Over het weer gesproken, hier is het weerbericht. Want vandaag blijft het wisselvallig met een kleine kans op buien. En maxima rond de 21 graden, best aangenaam voor de tijd van het jaar. Morgen vrijdag wordt het iets koeler met maxima rond de 20 graden en meer kans op regen. En het weekend wordt het ook wisselvallig met maxima rond de 18 graden. Dus houd de komende dagen rekening met afwisselend weer. En ja, misschien moet je toch je paraplu klaarleggen of je regenjas meenemen. Tijd voor Eros Ramazzotti en Tina Turner.

Lucas, Steve en Alida en Another Life. En zometeen het tweede uur van Simple Simons. Maar eerst even de simpeltjes van een week of twee, drie geleden. Benny Sings en 22 Durnham Do.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
8: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
7: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
9: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
7: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer met een half uur oponthoud. En de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Boerdonk en Keldonk 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: Taxis, Midnight Runners met zanger Kevin Rowlands. Come on, Eileen. Ja, dit is ook alweer gewoon 44 jaar oud. Maar wel nog steeds een feestje op de radio. Trouwens, over feestje gesproken, die van Bruno Mars mag er ook zijn. On My Soul.
1: Vandaag in het verleden.
0: Deel 2 van Simple Simons met straks de open deurplaat en de Simple Jam. Maar nu eerst even de geschiedenis van vandaag. Want we denken een jongen die te vroeg overleed door racistisch geweld. Want precies 43 jaar geleden gebeurde er iets vreselijks in Amsterdam. Op 20 augustus 1983 werd de dan 15-jarige Kerwin Duinmeijer neergestoken door een 16-jarige skinhead. Kerwin, die oorspronkelijk uit de Antillen kwam, overleed een dag later in het ziekenhuis. De dader handelde duidelijk uit racistische motieven. Toch werd dit soort geweld in de jaren 90 vaak weggezet als zinloos geweld, alsof er geen duidelijke reden voor was, maar die reden was er wel degelijk. Later, in 1997, kwam er een onderzoeksrapport over racistisch geweld in Nederland. En wat bleek? De meeste daders van racistisch geweld waren ook al vaker gewelddadig geweest. Mensen die bedreigden, vernielden en mishandelden. De onderzoekers zagen verschillende oorzaken. Een gebrek aan orde en discipline op school, een instabiele thuissituatie, gewelddadige computerspellen en de invloed van geweld in de media. De moord op Kerwin bracht te veel teweeg in Nederland. Het zorgde ervoor dat er een groter bewustzijn ontstond rond racisme en discriminatie. En nog steeds wordt hij herdacht als een symbool van deze strijd. Dus we staan vandaag stil bij Kerwin, een jongen van 15 die zijn hele leven nog voor zich had. Nou, het blijft gewoon een heftig verhaal. En we komen er morgen nog een keer op terug. En Estland herdenkt vandaag het herstel van de onafhankelijkheid. Een belangrijke nationale feestdag met een bijzondere geschiedenis. Want wat gebeurde er precies? Estland riep zijn onafhankelijkheid al uit in 1918 na de Eerste Wereldoorlog. Maar in 1940 werd het land illegaal bezet door de Sovjet-Unie. Decennia lang was Estland dus niet meer zelfstandig. Dat veranderde op 20 augustus 1991. Terwijl er in Moskou een poging tot een staatsgreep plaatsvond, greep Estland zijn kans. De Estse opperste Sovjet riep het herstel van de Republiek Estland uit. Om 11:02 s'avonds werd de stemming gesteld. Estland was weer een onafhankelijke republiek. Dat was het resultaat van jarenlange vreedzame protesten. Deze periode staat ook wel bekend als de Zingende Revolutie. Estse mensen kwamen massaal samen om te zingen voor hun vrijheid. In 1989 vormden ze zelfs 2 miljoen mensen uit Estland, Letland en Litouwen een menselijke keten van bijna 700 kilometer lang. Hoe wordt deze dag gevierd? De dag begint vroeg met het hijsen van de vlag bij de Pik Herman-toren in Tallinn. Ook organiseert de president een officieel ontvangst. Dus vandaag respect voor Estland en zijn lange weg naar vrijheid. Zometeen de Horizon Agenda. Een liedje van de Tramps en nu Swing Out Sister and You on My Mind. Goedemorgen.
1: De Radio Horizon ochtend.

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen en het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september en is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Altijd lekker, de Eagles op de radio. Dit was In The City, hier bij Radio Horizon. En daarmee is het 8:55 geworden.
1: Rolf Simons.
0: En welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een vrolijk bericht uit Budel. Want van zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 september... staat het centrum weer helemaal in het teken van de jaarlijkse kermis. Zo'n 30 attracties komen naar het dorpshart, waaronder de botsauto's, de rups, de draaimolen, de booster en het Lunapark. Wethouder Geert Rijkers opent de kermis op de openingsdag om 2:00 middags bij het muziekpodium op het Kapucijnenplein. Op de laatste avond wordt de kermis afgesloten met een vuurwerkshow. Vanaf woensdag 26 augustus zijn de wegen in het centrum al afgesloten voor de opbouw en de weekmarkt gaat die maandag niet door. Dan een bericht voor wielerliefhebbers, want de toertocht Die Kirchvalkenswaard gaat dit jaar niet door. Bestuur besloot dinsdagavond tijdens een spoedoverleg unaniem om de lange route af te lassen vanwege de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. De route van de tocht loopt dwars door het getroffen gebied. Volgens de organisatie gaven de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers de doorslag. Belgische autoriteiten roepen inwoners in de omgeving op om hun ramen en deuren gesloten te houden door roetdeeltjes in de lucht en delen van het gebied zijn zelfs geëvacueerd. De korte route gaat wel door en ook de traditionele ontvangst van de deelnemers op de markt in Valkenswaard blijft zoals gepland. En tot slot eindigen we in Valkenswaard met een vervolg op het nieuws over de mogelijke opvanglocatie aan de Leenderweg. Wethouder Jordi Drieman benadrukte gisteren dat er nog helemaal geen definitief besluit ligt. Nieuws dat het COA de locatie positief heeft beoordeeld leverde veel reacties op, wat de wethouder niet verbaast. Hij zegt vooral het gesprek met omwonenden te willen voeren. Deze week zijn persoonlijke brieven verstuurd naar direct omwonenden en een aantal mensen heeft al aangegeven hierover in gesprek te willen. Volgens Drieman moeten eerst alle vergunningen rond zijn voordat verdere invulling wordt gegeven aan de mogelijke opvang van 40 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook als de locatie doorgaat, voldoet Valkenswaard daarmee nog niet volledig aan de opgave van 103 opvangplekken uit de spreidingswet. Andere politieke partijen in Valkenswaard hebben zich tot nu toe nog niet publiekelijk uitgesproken. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: grote hit voor Somber. En het was ook een simpel Shazam een aantal maanden geleden. Je hoorde Homewrecker hier bij Radio Horizon. En daarmee is het 8:30 geweest. Zometeen dus de open deurplaat. We gaan terug naar 2003. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum West 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: De Shapeshifters. Alweer 20 jaar oud. Dit Incredible.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 20 augustus 2026 en precies 18 jaar geleden meldde het blad Forbes iets bijzonders. 50 Cent, oftewel Curtis Jackson, was de best verdienende Amerikaanse rapper. In een jaar had hij naar schatting 100 miljoen euro verdiend. Het grootste deel daarvan kwam uit de verkoop van zijn bedrijf. Dat maakte vitaminedrankjes. Hij verkocht het aan Coca-Cola. 67 miljoen euro was daarmee gemoeid. Jay-Z, die het jaar ervoor de lijstaanvoerder was, stond op de tweede plaats. Met 55 miljoen euro. En Sean Diddy Combs was derde, met 23 miljoen. Zelfs zonder hit stond Dr. Dre op de negende plaats. Hij haalde 10 miljoen euro binnen aan royalties. 50 Cent is de artiestennaam van Curtis James Jackson III, geboren in Queens op 6 juli 1975. Hij groeide op in een wijk met drugdealers. Al op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met criminaliteit. Zijn naam 50 Cent zou hij hebben ontleend aan een bekende drugsdealer uit Queens. Om wat bij te verdienen rapte hij op straat. Eigenlijk wilde hij bokser worden. Zijn carrière begon toen hij een contract tekende bij Jam Master Jay Records. In 1999 kwam hij terecht bij Columbia Records. In april 2000 werd 50 Cent in Amerika beschoten en 9 keer geraakt. Slecht eraan toe, maar hij ging door. Samen met Dr. Dre en Eminem werkte hij aan zijn eerste album Get Rich or Die Trying. Er werden miljoenen exemplaren van verkocht. Begin 2003 haalt de single In The Club de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Het was een doorbraak in Nederland. Vandaag draaien we dat liedje In The Club van 50 Cent als...
1: De

kwart voor negen geweest in de ochtend van Horizon. Daarvoor ook nog Curtis Jackson, oftewel 50 Cent en In The Club hier bij Radio Horizon. Het was de open deurplaat. En heb jij voor mij nou een suggestie voor de open deurplaat? Laat het me weten. Stuur jouw favoriete liedje naar rolf.simons@rtvhorizon.nl.

de ondergaande zon. In de Peel bezongen de rode herzen. De Peel in brand, hier bij Radio Horizon. En zo zit het erop voor vandaag. Veel plezier zometeen met Horizon at Work. En natuurlijk vanaf 10 uur met Jan van Dommelen achter de knopjes. En deze hele week prachtige Close Harmony van het mooie duo Tangerine. Dat zijn de heren Brinks, het zijn tweelingen. En ze hebben een nieuw album uit, dat heet Family Traditions. En ze zingen daarin onder andere met de Allison Brothers, over family gesproken. Maar ook de familie Lennon, en die kennen we als Venice. Hier is By Your Side. Oh.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
8: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
7: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
9: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
7: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Voor knooppunt Hoijpolder 5 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met ook 10 minuten op onthoud. En de A76 ten slotte Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Horizon. De streekomroep voor Heesleende, Kranendonk en Valkenswaard.

0: De lange toertocht Diekirchvalkenswaard gaat dit jaar niet door. Het bestuur van de organisatie heeft tijdens een spoedoverleg unaniem besloten de editie van 2026 af te gelasten vanwege de natuurbranden in de Belgische Hoge Venen. Volgens de organisatie zijn vooral de gezondheid en de veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers doorslaggevend. Het bestuur vindt het niet verantwoord om een toertocht door het gebied te organiseren, terwijl de Belgische autoriteiten inwoners in de wijde omgeving oproept ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen vanwege roetdeeltjes in de lucht. De korte, alternatieve route van 150 kilometer gaat wel door. Die zal starten vanuit Valkenswaard rond 9:00. En als de rijders van deze tocht binnen zijn, zal ook de traditionele ontvangst van de deelnemers op de markt plaatsvinden zoals in voorgaande jaren. Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. En die parade vertrekt om 7:00 s'avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Volgende week zaterdag, de 29e, de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 korte files in het zuiden van het land. De A59 knoopt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hooipolder 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens bij de controles daar ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Jan van Dommelen.

En dat om 9:56 op deze donderdag de 20e augustus van het jaar 2026. Luisteraars in de regio, van harte welkom. Dit is Horizon at Work met Van Dommelen. Achter de knopjes hadden wij muziek van Frankie Valli en The Four Seasons. En 1963, oh what a night. Ja. En voor de sportvrienden en vriendinnen, we hebben gisteren even kunnen kijken hoe dat afgelopen was met NEC uit Nijmegen. Die maakte kennis met de Champions League. En ze verloren helaas met 2-0 tegen het Noorse Bodø/Glimt. Maar over 2 weken moeten ze nog een keer naar Noorwegen. Dus ja, de bal is rond. Men kan niet weten. Nee. Dan de dames hockeysters. Die walsten over Japan heen tijdens het WK hockey in eigen land. En Jibbe Jansen die sleepte 4 keer raak tijdens strafcorners. Nou, met 9-0 gewonnen. En de heren moeten vanavond tegen Japan. En dat de wedstrijd om 17:45 wordt uitgezonden op NOS Nederland 1. Ja, zegt het goed.

0: was The King, Elvis Presley en Don't Be Cruel. En dat was samen met de Jordaners, dacht ik. Ja. En daarvoor hadden we de dames Pointer Sisters en Happiness. Vanaf 24 augustus gaat het weer gebeuren. Wagenbouwers FM kun je weer ontvangen op de radio. En dit jaar voor de eerste maal via DAB ook nog eens. Nou, de moeite waard zijn, jongens. Hè? Want het weer richting het weekend. Het klinkt heel gek, maar het wordt wat droger. Nou, dat hebben we nog niet gehad dit jaar. Nee. Maar in ieder geval minder buien. En een goed vooruitzicht voor volgende week eigenlijk. Dus we gaan weer de goede kant op. Hier is Johnny Bristol. Waar kwam die man vandaan?
1: Hang in there.

0: Are you ready, Boots? Start walking.
1: These boots are made for walking, Nancy Sinatra. Dat is eigenlijk meer een plaatje voor de vierdaagse. Ja. En daarvoor hadden we Johnny Bristol met Hang On In There Baby. Nou, het is bijna 10 minuten voor 10:30. Ik heb het dus straks al vermeld. Wagenbouwers FM vanaf 24 augustus gaat het vanuit Hezen. Vandaar we die prachtige locatie in het soort glazen huis. Gaat het weer van start. En dat loopt dan zo tot en met de Brabantse dag dit jaar.

Een van de solo-projecten van de zangeres Lisbeth List. Groot succes. Brussel was toen nog een bruisende stad. Ja, leuke plaat, hè? Nog eens te draaien. Lang geleden. En daarvoor hadden we Change met A Lover's Holiday. Horizon at Work met Van Dommelen, Behind the Buttons. En hier is Alison Moyet, kom maar.

Aadje van Cliff Richard. Ik moet eigenlijk zeggen, Sir Cliff Richard is het, hè? Hij is geridderd, hè? Ja, daar in Engeland. En Just Another Guy, leuke plaat. En daarvoor hadden we Alison Moyet hier bij Horizon at Work met Weak in the Presence of Beauty. Zo dadelijk hebben we ook natuurlijk de agendaberichten. Eerst naar George Harrison.

0: Zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Hezen als schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost €5 en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vraag heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 's middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

0: richting de pensionaro's. Henk Wijngaard. Nog jaren mee.
1: Dat is niet zo'n fijn idee.
0: En we bedanken Hans van Groeze wederom voor de agendaberichten. Ik las vorige week een berichtje uit Sundert van die mensen van een bloemencorso daar. Sorry, en die hadden wat problemen met het bouwen van de wagen in de tenten. Toen hadden we bijna die 40 graden. En zeiden we, ja, we lopen een paar weken achter, want het is in die tent gewoon niet vol te houden. Het is gewoon niet te doen. Dus ja, en ik kan me voorstellen dat het niet alleen in Sundert zo is geweest, maar het kan ook in Hezen zijn geweest met de wagenbouwers voor de Brabantse dag. En ook al heel voorzichtig richting Valkswaard in september voor het corso. Dus nou, het is nu in ieder geval allemaal wel draaglijker geworden. Zo rond de 21 graden. En morgen iets frisser nacht zelfs. Frissers. Ja. Dus, al met al, we gaan wel weer richting het weekend wat droger weer tegen moet. En wat hogere temperaturen.
2: Hogere temperaturen, jongen.
0: Oh, ja, ja. Hier is Candlewick Green. Who do you think you are?

Nou jongens, wel een beetje optimistisch, hè? The sun ain't gonna shine anymore. Nou, natuurlijk wel. The Walker Brothers waren er voor in. Grote hit voor de heren. En daarvoor hadden we Candlewick Green en Who Do You Think You Are. Ja, dan de wielerklassieker van Valkenswaard. Driekierig Valkenswaard, die is gecanceld voor dit jaar. Dat betekent dat de route door de Hoge Venen in België is afgelast in verband met de natuurbranden al daar. De korte route gaat wel door. Kijk even op de website van Driekierig Valkenswaard. Daar kom je naar.

Ja, maar klonk dat toen mooi op de Middengolf, hè? De oude zeezendertijdperk. Kees Krama en zijn studiobandje Casey en de Pressure Group, Coming Home Baby. En Joost en Draaien had het vroeger over Casey en de Blessuregroep. Ja. Where do you go, my lovely? Hier is No Mercy nog voor je. Where do you go? Op straks naar de commercials en het nieuws van 11 uur.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

0: Manners, Working My Way Back To You, Babe. Hoog eens heen.
1: Ja.
0: Zie je? Ik wist dat van. Ja. Luisteraars, welkom. Wederom Horizon at Work met verdomme achter de knopjes. Hadden wij de opener dus met de Spinners. Tot aan 12 uur ben ik bij je. En ja, her en der verneem ik al dat de mensen weer terugkomen druppelen van de vakantie. Heel voorzichtig gaat iedereen weer zijn eigen gang en zijn eigen dagelijkse leven. Of het voorbereiden ervan. Dus ja, volgende week is het allemaal gedaan. Denk met de pret. Dan beginnen de scholen ook weer zo'n beetje. Er zijn al mensen bij die later dit jaar op vakantie gaan. Nou, die hebben het nog te goed. Ja. En dan misschien wel naar de Noordzee. Of naar het buitenland, kan natuurlijk ook. 8 minuten over 11 uur.

0: Een van de vele successen voor Neil Diamond. Dat was hij met zijn America. En daarvoor hadden wij, even kijken, Splitsing met Geef mij wind en zeilen.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: The Golden Earrings. Met een S.
1: Jazeker.
0: That Day. Groot succes hoor. 1966. Oh, wat blijft de tijd. In 1966 bestond de NV Philips trouwens ook 75 jaar. Dat werd groots gevierd in de stad in Eindhoven. Ja. En de opening van het Evoluon. Oh, daar ging een wereld voor je open. Zoiets hadden we nooit eerder gezien. Het ding was net geland. Daar staat hier. Een strijp. Hij staat er nog steeds. Ja.

Very Superstitious, Stevie Wonder, Boven Wonder. En een beetje de uptempo uitvoering, hè? Ja. En dat om precies om 11:30 van deze 20e augustus. Zo dadelijk de agendaberichten. Eerst nog even aandacht voor Suzanne Freek.

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen en het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

En dat om 11:50 op deze 20e augustus. De enige echte, complete versie van de formatie Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Ik had destijds, de jaren 70 was het, ja, het singeltje. Maar dat was niet korter, dat was heel gemeen. Dus ja, in die tijd was het heel gewoon. Nummers inkort en op de LP duurde die dan wat langer. Nou, we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten hier bij Radio Horizon.

Rayvon, ja, eeuwig zonde, hè? Omgekomen in een vliegtuigongeluk. Buddy Holly was het met Rayvon. Begin februari 1959 samen met Big Bopper en Richie Valens en Richardson, de piloot. Ja, de tijd gaat gewoon door. Kijk eens aan, 1959. Ook hadden we nog gedraaid Wax en Bridge to Your Heart. En dan, ja, de collega's van Omroep Brabant, die gaan 1 september vieren dat Omroep Brabant 50 jaar bestaat. En dat is wel een tijdje geleden, 1976, ik weet het nog wel een beetje. Want in het begin was die zender eigenlijk een beetje, ja, een kleine zender, zeg maar. Die brachten dan wat Brabantse berichten. En de nadruk werd heel erg op het dialect gelegd, eigenlijk wel, hè, toch? Hadden zo'n spelletje en, hoe heet het dat ding? Bewijzen van spreken. Ja. Hadden ze ook nog een weerman uit Aalen-Riksel. Ben even de naam kwijt, maar was best leuk. Ja, en in die tijd zijn er ook heel veel mensen vanuit de verplegingsomroep in Eindhoven. Ik zat er vroeger ook bij. Die zijn overgegaan naar Omroep Brabant. En zo is het begin eigenlijk gemaakt daar. We hadden ook nog een studio in Stratum, hè, in een voormalige kerk. Hebben ze gezeten, ja. Nou, het ging ze wel voor de wind. Nou ja, niet altijd, want er is ook een periode geweest dat het niet zo goed ging met Omroep Brabant. Maar toen werd er een LP in het leven geroepen, die werd opgenomen met Houd Omroep Brabant in de lucht. En dat is wonderwel mooi gelukt. En nu dat is 50 jaar Omroep Brabant. Wij feliciteren de collega's van harte en wensen hen nog vele mooie jaren toe in het omroepbestel. Bestel, wij ook trouwens. Ja, zo'n bestel. Bestel maar. Nee, dat doen we morgen. Dat is echt een vrijdag. Dit is nou nog niet. Dit is donderdag. We gaan door met Poco en het heet Call It Love.

All Alone. Pogo. Pracht van een song. Mooi nummer. En ik kijk op mijn lijstje en ik zie het is tijd om heel voorzichtig, de een na laatste gaan starten. Ja. Nou, we hebben wel uitgekozen, hè? Ja. Dario G, Carnaval de Paris. Dat wordt de een na laatste die ik ga draaien in dit programma Het Werk. Voor deze donderdag, de 20 augustus 2026. Nou, kijk dan. Goed voor de steps, hè, dit, hè? Steps. Er zijn ook mensen die gaan een half uur of drie keer in de auto zitten... bij de sportschool en een uur op de fiets te zitten. Dat kan ook weer. Ja, ja. Dat is je hobby, hè? Ja. Oké, zo dadelijk hebben we nog Middle of the Road voor je... en dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de smaak. Van smaak. En dan vanaf 2 uur is het weer een tussenuur met Peter van Echt. Tussen 2 en 3 en tussen 4 en 6 echt van Echt met Peter van Echt. En dan gaan we weer de avond in. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er ondanks de buitjes die er nog gaan vallen vandaag... een fijne dag van. Geniet er nog even van je vakantie. Mocht je aan het werk zijn, hou het even recht. En morgen vanaf 10 ben ik er weer. Dag, bedankt voor het luisteren. Houdoe.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat op dit moment alleen een file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Dit komt door controles bij de Duitse grens. De vertraging is hier ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Hezen als Schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost 5 euro en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. En met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67e Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 's middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
7: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: augustus. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. Was dit muziek van Atomic Kitten en Your Eternal Flame.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

herfstachtige donderdagmiddag hadden wij Direct. En oh my god, it's happening. Welkom officieel bij dit nieuwe tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur deze middag met in ieder geval leuke, gezellige liedjes. En later natuurlijk ook nog wat aandacht voor de berichten uit de Horizon Agenda. Dit is

0: O'Sullivan schreef het nummer voor het jonge dochtertje van zijn manager. En je hoort Claire ook een beetje giechelen op deze plaat. Op het album Back to Front uit 1972 was dit muziek van Gilbert O'Sullivan. Mocht je denken dat het kermisseizoen voorbij is, dat is niet helemaal waar. Het centrum van Budel staat namelijk van zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 september helemaal in het teken van de jaarlijkse kermis. En in het dorpshart staan in totaal zo'n 30 attracties opgesteld. En de kermis wordt op woensdagavond afgesloten met een vuurwerkshow. Dit is Marshmello en Kelsea Ballerini.
1: Bas.

Crowded House en Don't Dream It's Over. De lange toertocht Diekirch Valkenswaard gaat dit jaar niet door. Het bestuur van de organisatie heeft de afgelopen dinsdagavond tijdens een spoedoverleg unaniem besloten de editie van 2026 af te gelasten vanwege de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. De route loopt namelijk dwars door het getroffen gebied. En met pijn in het hart hebben ze unaniem dus besloten om de toertocht Diekirch Valkenswaard editie 2026 af te gelasten. Maar de korte route die gaat wel gewoon door. Ook de traditionele ontvangst van de deelnemers op de markt in Valkenswaard vindt plaats zoals in voorgaande jaren. Dit is Daryl Hall en John Oates en Man Eater.

0: 5'9 brown eyes.
1: We hebben het vorige week wel eens gehad tijdens die warme, tropische dagen. Zullen we eens een regendans gaan doen? Misschien worden dan onze gebeden verhoord. Nou ja, dat hebben we kunnen merken de afgelopen dagen. Maar dat is wel goed voor de natuur, toch? Dave & Tams hadden wij met de Rain Dance. Ja, Phil Collins heeft zelf wel eens ooit gezegd, als grap over deze plaat, dat het over een gefrustreerde weerman zou gaan, die het weer maar niet goed voorspeld kan krijgen. We gaan luisteren naar deze I Wish It Would.

I Wish It Would Rain Down On Me. Ik moet er wel even vertellen dat niemand minder dan Eric Clapton de gitaarpartijen voor zijn rekening nam bij deze plaat van Phil Collins. Hey! I Wish It Would Rain Down On Me. Nou, gisteren had ik dat liever toch niet gehad, hoor. Ik kwam zeiknat thuis, zoals we dat hier dan zeggen. Maar goed, het is ook nooit goed eigenlijk, hè. Is het te warm? Is het te warm? Hebben we wat te klagen? Regent het een paar dagen? Dan hebben we ook weer wat te klagen. Dit is Tina Turner. Dit is Better.

minuten over half drie geworden. Muziek van het album Private Dancer. Was dit natuurlijk muziek van Tina Turner en You're the Better Be Good To Me. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan probeer het te delen met ons. Info@rtvhorizon.nl. Is dit muziek van Flair en Door het Oog.

Treinreizigers hoeven toch niet hun tas op schoot te nemen als de stoel naast hen leeg is. De Nederlandse Spoorwegen ziet af van het verbod om stoelen met handbagage bezet te houden. In plaats daarvan gaat de NS reizigers in de huisregels duidelijker vragen om plaats te maken als mensen niet kunnen zitten. Dit besluit volgt op advies van de belangenorganisatie LOCOF, waar de Nederlandse Spoorwegen plannen aan moet voorleggen. En die vond het verbod uiteindelijk iets te ver gaan. Dit is Flash in the Pan, Waiting for a Train.

ABBA en Knowing Me, Knowing You. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus vindt in onze regio een militaire oefening plaats. Tijdens deze oefening komen militairen mogelijk ook door de gemeente Valkenswaard. En Defensie voert de oefening uit in het kader van opleiding en training. Tijdens deze oefening verplaatsen groepen militairen zich te voet door de regio, zowel overdag als 's avonds, maar ook 's nachts. En zij maken hierbij gebruik van bestaande wegen en paden. Het verkeer zal naar alle verwachting daar geen hinder van ondervinden. Als er schade mocht ontstaan door deze oefening, jawel hoor, dan kun je een klacht indienen. En dat kan via www.defensie.nl. Vermeld hierbij wel duidelijk de gegevens, zoals datum en de tijd. En ook de locatie en ook de aard van de schade. Dit is Summer. My body isn't ready.

een tussenuurtje gaat zo voorbij. Dat was vroeger op school al zo. En dat is nog steeds zo. My Body Isn't Ready hadden wij Summer. Daarmee gaan we zo meteen alweer naar het allerlaatste weer nieuws en verkeer van deze donderdagmiddag. Voor deze 20e augustus. Bedankt je voor het luisteren. Morgen doen we het allerlaatste voor deze werkweek. En bovendien ook de allerlaatste voor mijn vakantie van een weekje of drie. Tot vanmiddag om 4 uur voor

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee.
4: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World My Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de N279 van Den Bosch naar Roermond. En dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier al snel 40 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op die N279. Bij Veghel 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er bij Ravenstein bijna 10 minuten langer over. En ook staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: waren we ook zeker niet van plan. Don't Stop the Music hadden wij Yarbrough & Peoples. Een bijzonder goede middag en welkom bij Horizon.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer.

en kijk uit met deze regenachtige dagen. Lange tijd is het heel droog geweest en dan begint het in één keer weer te regenen. En is het hier nou wel eens wat gladjes op de weg, heb ik wel eens ervaren. Hadden wij Miley Smit en Niall Horan, Drive Safe. 5 dagen kermisplezier. Jawel hoor, in het centrum van Budel mocht je denken dat het kermisseizoen voorbij is. Wel nee. Het centrum van Budel staat van zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 september helemaal in het teken van de jaarlijkse kermis. In het dorpshart staan in totaal zo'n 30 attracties opgesteld. En de kermis wordt op woensdag afgesloten met een vuurwerkshow. Wethouder Geert Rijkers van de gemeente Kranendonk opent de kermis op zaterdag 29 augustus om 2 uur bij het muziekpodium op het Capuus.

0: Bijna 5 minuten voor half 5 geworden hadden wij Leon Brights en Pender City. En daarvoor hadden we nog Toto met Africa.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kralendonk en

spelend de muziek van Ella Lonely, You're the Choosing Texas. De lange toertocht Diekirch Valkenswaard gaat dit jaar niet door. Bestuur van de organisatie heeft afgelopen dinsdagavond tijdens een spoedoverleg unaniem besloten de editie van 2026 af te gelasten vanwege de natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. De route van de tocht loopt dwars door het getroffen gebied. Met pijn in het hart hebben ze deze beslissing moeten nemen, maar een klein lichtpuntje: de korte route gaat wel gewoon door. En ook de traditionele ontvangst van de deelnemers op de markt in Valkenswaard vindt plaats zoals in voorgaande jaren. Dit is Eddie Grant en Do You

hadden wij Taylor Swift met Appalight. Treinreizigers hoeven toch niet hun tas op schoot te nemen als de stoel naast hen leeg is. De NS ziet af van het verbod om stoelen met handbagage bezet te houden. In plaats daarvan gaat de NS reizigers in de huisregels duidelijker vragen om plaats te maken als mensen niet kunnen zitten. Dat besluit volgt op een advies van de belangenorganisatie LOCOF, waar de Nederlandse spoorwegen plannen aan moeten voorleggen. En die vond het verbod uiteindelijk toch een beetje te ver gaan. Dit is muziek van The Farm. And All Together Now.

een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wil jij daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Dan neemt Hans van Goeze het op in de Horizon Agenda. En u hoort uw activiteit voorbij komen hier in de dagprogrammering hier op Radio Horizon. Maar doe het er wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Hadden wij de farm en All Together Now. Hans is inmiddels al aangeschoven. En na deze plaat van Spenda Ballet en Only When You Leave gaan we dus luisteren naar de Horizon.

0: De lange toertocht Diekirchvalkenswaard gaat dit jaar niet door. Het bestuur van de organisatie heeft tijdens een spoedoverleg unaniem besloten de editie van 2026 af te gelasten vanwege de natuurbranden in de Belgische Hoge Venen. Volgens de organisatie zijn vooral de gezondheid en de veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers doorslaggevend. Het bestuur vindt het niet verantwoord om een toertocht door het gebied te organiseren, terwijl de Belgische autoriteiten inwoners in de wijde omgeving oproept ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen vanwege roetdeeltjes in de lucht. De korte, alternatieve route van 150 kilometer gaat wel door. Die zal starten vanuit Valkenswaard rond 9:00. En als de rijders van deze tocht binnen zijn, zal ook de traditionele ontvangst van de deelnemers op de markt plaatsvinden zoals in voorgaande jaren. Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. En die parade vertrekt om 7:00 s'avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluiten na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Volgende week zaterdag, de 29e, de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu bijna 150 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 30 minuten vertraging. De N279 Roermond richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A50. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En ook staat er file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Waardenburg is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Sint-Michielsgestel is de vertraging nu nog zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

lekker eens een stukje op fietsen. Nou ja, zullen we dat weer kijken de komende dagen? Niet zo'n goed idee, maar het is officieel wel een fietsroute die opgenomen is in Drenthe. Dus Kikroute heet die dan ook. En mocht je hem een keer willen gaan fietsen, mocht je een keer in die regio zijn, dan maak er maar eens gebruik van. Gaat ook een stukje via Duitsland. Hartstikke mooie route. Wat is Kik dus met op fietsen? Is dit de nieuwe van Sonmieu. Hij is weer heerlijk. De meest kleurrijke band.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Hadden wij Living a Color en you're the Glamorous Boys. En daarvoor hadden we nog Queen met Face It Alone. En we hadden ook nog de nieuwe van Somjeu. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl. Om erbij 5:30 geworden. Dit is

0: Zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Hezen als schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost €5 en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vraag heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 's middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 20 minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Veghel Noord 10 minuten oponthoud. De A4 vanaf de Belgische grens naar Rotterdam, daar staat het vast bij Hogerheide. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook rijdt het nog langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Producenten van dienst waren Jolly en Swain. Zeer bekend in de jaren 80. 1983 Spandau Ballet. De band genaamd naar een, wat was het ook alweer? Grensovergang toch? In Berlijn, dacht ik. En het kwam uit een album True uit 1983. Gold draaiden we nog een keer. Zo, hè jongens, we zijn begonnen. Bedankt aan Gary Kemp, Tony Hadley en Peter van Echt natuurlijk ook. In één adem noem ik hem door. Dankjewel Peter, tot morgen. Dit is Bluff. Wat een heerlijke plaat is dit zeg. Over de Dam.

kwam er op het netvlies dankzij het Cancer at Sea. Daar speelden ze hem nog een keertje uit 2017. Over de Dam, Bluff, nog een keer. Vol programma vandaag. De ANWB komt langs. We hebben de Simpeltjes van Tangerine. En een lekkere lange versie van de plaat waar dat de jarige van vandaag aan meegespeeld heeft. Maar dat hoor je allemaal straks na 6:30. Eerst deze uit 66.

Heeft tegenwoordig al een goede live reputatie opgebouwd, deze Kaylee Rose Amstutz. Maar je kent haar misschien beter als Chapel Roan, de Subway draaide. Single van vorig jaar. Was zeker in België een groot hit. Hier deed hij het iets winnen. 19 over.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.
3: En een jarige jongen. 78 jaar wordt hij vandaag, Robert Plant.

0: way to heaven.
1: Ja, gepaste stilte en helemaal laten uitdraaien. Dat hoort zo. 78 jaar wordt hij vandaag. Deze Robert Plant, lid van Led Zeppelin. En we draaiden natuurlijk de extra lange uitvoering van Stairway to Heaven. Dit is nieuw.

heerlijke plaat van Steve Perry. Solo-periode 1985. Journey, dat was de band waar dat hij bij zat als leadzanger. We hadden natuurlijk al wat jarigen vandaag. Je hoorde een van de belangrijkste, Robert Plant. Maar Isaac Hayes kunnen we ook niet vergeten. Team from Shaft, dat weet u wel. En Demi Lovato, die wordt vandaag 34. En wie nog? John Hyatt, die is ook jarig vandaag. Allemaal van harte gefeliciteerd overigens. Zo, 7:10. We gaan nog eens even naar een voorsmaakje van datgene wat er in oktober gaat gebeuren. Begin oktober, op een lekkere avond, draaien we wat Motown, wat Philly

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
3: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
2: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische misters niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Jan Luijks.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Leende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je